0: rock and roll!
1: Oh
0: yeah! Oh yeah!
1: Rock and roll! Come on, baby!
0: Merci! Merci!
1: Yeah! Zijn jullie fun? Waar zijn de vrouwen? Waar zijn de mannen?